Ik draai mijn rokjes kort. Ik draai mijn rokjes kort. Ik draai mijn rokjes kort. Om te kijken wat van mij wordt. Wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan? Dat jij die troebel water draait.

0: Mijn handje zou schoffel. Mijn handje zou schoffel. Dat was haar vader zo plag. Om zijn kindje te onderhouden. Mijn handje zou schoffel. Mijn handje zou schoffel. Dat is haar vader zo plag. Om zijn kindje te onderhouden. Die rode kwam mijn nek. Die rode kwam mijn nek. O, bokje, jij kan maar lopen ketten. En daar in jouw plek. Die rooi doek om mijn nek, die rooi doek om mijn nek. O, bokkie, jij kan maar lopen ketten en daar in jouw plek.
1: I am so sexually threatened right now.

0: Air Max, fuck jou, ik denk deze poos. Wat je voor de poos, want je klank zoals een poos. Je rap zoals een poos en je zang zoals een poos. Al ben je eens vast, want je stank zoals een poos.
1: Alright, let me speak, yo. All up in the street, yo. Okay, check out my skill, geen fucking Clooney. Like, my name is Nigel.
2: My name is Flippin' Tuny, ik ga voor mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
3: Rap it as if it falls, that's my motto. I'm not weird, you weird, I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword, I'm a sword with you, brother.
4: I fit right in, I'm a cock.

0: eerst voor het opel.
1: Nee, ik is deze voor het
0: opel. Oh, wat is deze voor het opel?
1: Die nieuwe LP van die Genuines, man. Mr. Mac and the Genuines.
0: Mr. Mac and the Genuines.
2: Mr. Mac and the Genuines. Get it at your record store.
3: Yeah, man. The LP with the groove.